0: mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De Hartzak van de Bende spreekt.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aaldert.
3: De Hansaponde en de Spreek.
2: Groot Aaldert. Terug van weg geweest.

Going Loco, Down in Acapulco voor de Voortops uit 1988. Ja, op de drums, Phil Collins. En op de achtergrond hoor je hem ook een beetje meezingen, hè, want hij heeft het nummer geschreven. En hij vond toen in de tijd, toen de film uitkwam, dat de Voortops het liedje beter konden gaan zingen. Ja. Goed, voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen, het is donderdag. We zijn 17 september alweer. Ja, het schiet op, hè, jongens. Ja, het is even oppassen geblazen. De klokken van de Sint-Jans-kathedraal in Zetogenbosch, die worden voorlopig niet bespeeld. Het is namelijk onveilig om het werk te doen in beide torens, zo zegt de arbeidsinspectie. Afgelopen maandag kwam de inspectie langs om te controleren. En die bleek niet aan de Arbonwet te voldoen, zo zegt een woordvoerder. Ja, de situatie in de Sint-Jans-toren, die vertoont op bepaalde punten gelijkenis met als een stadhuis, zo zegt de woordvoerder. En daarom klinkt voorlopig ook uit de toren geen klokkenspel. Ja, de gemeente is nog in afwachting van het rapport van de arbeidsinspectie met de onderbouwing. Ook de rondleidingen die zijn gestopt, want ja, heel veel mensen die willen natuurlijk rondleidingen in de Sint-Jans-kathedraal. Maar dat mag dus voorlopig niet meer, zo zegt de medewerker van de Vrienden van Zetogenbosch in Brabant, die de rondleidingen verzorgt. Van de een of andere minuut is ons de toegang ontzegd, zo zeggen ze. Ja, toen ze afgelopen maandag kwamen controleren, was er een gids bezig met een rondleiding. En die moest in één keer weg. Ja, die moest vertrekken, want het was te onveilig, hè. Ja, ja, het slot is al veranderd. Dat is al wel eventjes al aangepast. Ja, en al 600 jaar, hè, vergis je niet, hè, is er al een bijaardier die de klokken van de Sint-Jan in Zetogenbosch bespeelt. Ja, en die taak is nu in handen van Joost van Balkum. Maar ja, normaal speelt hij elke woensdag en zaterdag. En ja, dat is dus nu eventjes gestopt, hè. Het is te onveilig geworden daar, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is voor de wekker wakker. We zitten nog allemaal een beetje met griep thuis. We hebben nog last van de keel en we zijn verkouden. En hier is

Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

Zo is het maar net. Ja, welkom bij dit ochtend radioprogramma. We kijken even bij het nieuws, want er is wereldwijd weer het een en ander gebeurd. Ja, in Spanje hebben meerdere regio's in de oostkust last van wateroverlast. Er is daar fikse regen gevallen. De riolering kan het water ook niet overal aan, waardoor wegen onder water zijn komen te staan. Kolkende stromen. Rivieren buiten hun oevers. Nee, hij kent het wel. In de loop van de avond zijn er ook waarschuwingsberichten in Spanje verstuurd naar inwoners van de provincie Valencia en de regio Almeria. Daarin adviseren de autoriteiten om goed op te letten, niet op de weg te zijn, uit de buurt te blijven van rivierbeddingen en ravijnen en bij stijgend water hogerop de regio's te zoeken. Ja, ten zuidwesten van Barcelona bijvoorbeeld hebben reddingswerkers het lichaam al van een man gevonden op zo'n 500 meter van zijn auto die door het water was meegesleurd. Ja, het noodweer leidt in elk geval in Barcelona en Valencia tot chaos in het verkeer. Metrolijnen zijn uitgevallen. Snelwegen zijn afgesloten. En ook het vliegverkeer in Valencia is stilgelegd. Ja. Ja, Stefan de Wallen die stopt als adviseur van Sinterklaas bij het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur die vervulde de rol sinds 2011. Het is nog niet bekend wie de nieuwe Sinterklaas wordt. Ja, met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na 15 jaar mijn rol als adviseur van de Nationale Sint. Zo zegt de Wallen in een persbericht. Hij zegt, ik wens mijn collega's van het Sinterklaasjournaal, de cast en de crew van dit fantastische programma en andere geweldige programma's waar ik bij mocht zijn, een goede vaart toe. Ja, sinds 2011 doet de Wallen dat al, hè. Zijn rol om Sinterklaas bij te staan bij zijn intocht. Ja. En de Italiaanse regering heeft besloten om de wegenbelasting af te schaffen voor een groot aantal voertuigen. Het is nog niet duidelijk hoe de regering dat gat van 2 miljard gaat oplossen. Ja, kleine en middelgrote auto's en motoren die komen in aanmerking voor de vrijstelling. En dan hoef je dus geen wegenbelasting meer te betalen. Ja, ze doen dat omdat de brandstofprijzen nogal hoog zijn geworden daar. En zo probeert men de pijn wat te verzachten. Ja, het is trouwens wel een maatregel die eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat is. Want elektriciteit, gas, dat is natuurlijk ook hartstikke duur geworden in Italië. En de regering hoopt zo een beetje de aandacht weg te brengen daar vandaan naar die wegenbelasting, hè, die dus nu afgeschaft wordt daar. Hè. Ja, dat zou ook wel wat in Nederland zijn, hè? Ja, België kent volgens mij geen wegenbelasting, hè? Nee, Nederland wel in elk geval. En dan die wegenbelasting afschaffen. Dan hebben we in elk geval een klein pleistertje op de wonden in verband met de hoge brandstofprijzen. Ja. Goed, op deze dag in 1977. Baccarat staat in de hoogste regionen van de hitlijsten. Met een bijzonder liedje. Het blijft dan 1 week op de allereerste plaats staan. MUZIEK.

DJ William Hurter. En kom je uit Rotterdam? De link tussen Rotterdam en Brabant, hè? Ja, de verbinding is gelegd, zullen we maar zeggen. Goed, voor de wekker wakker, er even kijken naar het weerbericht vandaag. Ja, het start vandaag droog. Vooral diepere landinwaarts, dan schijnt een zonnige tijdje. In de loop van de dag wordt het bewolkt. Dan komt er een zone met regen. Ja, bij een zuidwestenwind, 2 tot 4 bevoor, liggen de temperaturen vandaag tussen de 16 en de 18 graden. En aan zee waait het vrij krachtig. 5 tot 6 bevoren, dat is ook in België het geval, langs de kust. Vrijdag is het meest droog. Morgen dan is er ook wat meer zon. En dan gaat de temperatuur ook lichtelijk iets omhoog, hè? Ja. Vandaag in elk geval tussen de 16 en de 18 graden. En morgen tussen de 18 en de 20 graden.

Goed, dat was hem, de dagtopper voor vandaag. Ja, Formu en Always. Leuke videoclip trouwens ook. Een soort tekenfilm, hè. Ja, en dat vind ik toch wel weer apart als zoiets gemaakt wordt. Goed, voor de wekker wakker. Een 14-jarig meisje uit Noord-Brabant in Mierlo is afgelopen dinsdag opgepakt. Ze had vernielingen gedaan op de basisschool De Kleine Vos. Een groep jongeren drong zondag de basisschool binnen en daarna brachten ze vernielingen aan. Zo zijn er digiborden kapot gemaakt, meubels omgegooid en ook ramen ingegooid. En ook is er lesmateriaal door de lokalen gegooid. En ja, door de grote schade kon de school ook een aantal dagen niet meer open. Ja, en Max Verstappen heeft afgelopen woensdag tijdens een speciaal evenement op Silverstone 100 uitdagers razendsnel verslagen in een kartrace. De viervoudige wereldkampioen in de Formule 1 begon achteraan, maar had binnen 36 minuten al iedereen ingehaald. In Max Futuring 100 stond Verstappen tegenover 100 deelnemers met uiteenlopende achtergronden. Ja. En de Federale Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die gaat de rente weer verhogen. De bank wil daarmee de inflatie gaan beteugelen. De beleidsrente gaat van 3,5 naar 3,75%. En het wordt op andere plekken zelfs tot 4% verhoogd. En het Amerikaanse parlement is akkoord gegaan met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland. Het is bedoeld om de Russische geldstromen voor de oorlog in de Oekraïne af te knijpen. De Senaat in Amerika had vorige maand al ingestemd met het pakket. En woensdag gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. Het is nu alleen nog eventjes wachten op de handtekening van president Trump. En dan kan het helemaal doorgaan.

Annemiek Drent. Ze is geboren in Emmer Kompaskum in 1986. Bekende Drentse zangeres. Ze is trouwambtenaar. En ze spreekt ook op uitvaarten. Nou ja, en ze zingt er ook nog live bij. En nou ja, dit liedje dat heeft ze onder andere ook heel veel gedaan. Hè? Ja, dus wat dat betreft is ze aardig bezig. Ja, ze staat helemaal achter de Drentse streektaal. Ze heeft ook al diverse prijzen gewonnen. Het Liedjesfestival bijvoorbeeld met het nummer Ik Bin Zo Wies. Dat gebeurde in 2012. En ja, ze is ook een zingende trouwambtenaar. Hè? Ja, en ze spreekt ook op uitvaart, ik zei het al. Ja, ze heeft ook een eigen onderneming. Die heeft de naam Een Melodie van Liefde. En ja, ze combineert vaak persoonlijke verhalen met live muziek op maat. Ja, dit was haar laatste nummer. Dat heette Voor Eeuwig. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag staat de tweede en laatste dag van de algemene politieke beschouwingen op de planning in Den Haag. En de Europese Unie die presenteert vandaag een wetgeving voor sociale media en het gebruik onder kinderen. Ja, vandaag begint het droog weer, maar er volgt regen vanuit het westen. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Yeah.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

0: Als supporters staan wij achter onze helden.
1: Schreeuwen onze spelers steeds naar voren.
0: Ons lied dat klinkt op alle

Hey Vriendenwezen, welkom in een nieuwe hitkampioen. We openden met Rock Voisin en The City of New Orleans. Weer een uur Feel Good hier op je radio. Met nu The Pretenders.

0: We nemen je nog eens mee naar de jaren 60 voor deze hitkampioen souvenir. Dat mooie Drifters en Saturday Night at the Movies. Wat daar allemaal gebeurt. Misschien ook wel veel goed, wie weet. Dit is zo'n pareltje. Hugo Sigal samen met Erik Flanders. Een vriend voor het leven.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

Een van die hele mooie samenwerkingen en een heel feel-good nummer. Een vriend voor het leven, Hugo Sigal en Eric Flanders. Hun versie van Gente di Mari. En dat kwam weer uit het Eurovisie Songfestival. Ken je dit nog? Betty Davis Eyes in de hit Kampioen. Her

0: Radio Broodhout Helderd. Van Mil Radio.
1: En everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: De hitkampioen. Eindelijk in zijn soort.

al heel wat projectjes achter de rug, maar ze heeft ook zo'n mooie stem. Jocelyn Brown, featuring Incognito. Of is het juist andersom? And Always There. De hitkampioen met 1 uur Feel Good met nu Fleetwood Mac en Little Lies.

zijn de nummers die helemaal in een feel-good programma horen natuurlijk. Fleetwood Mac. Deze man is het een hele tijd stil geweest en hij is volop aan het werken aan een comeback. Dit is Erik Goossens. Dit is Anders.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Erik de Valk en de hitkampioen. Enig in zijn soort.

zomerse gevoel van Bob Sinclair en The Love Generation in de hitkampioen, vriendin. Straks gaan we nog eens naar Frankrijk. Daar hebben ze ook heel wat feel-good hits gemaakt. Dat gaat u zo wel merken. Maar eerst naar Nederland. René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: Wat was het begin jaren 80, lieve luistervrienden? Een fenomeen, hè?
1: Ja!
0: Een uitvinding. De CD, de compact disc. Laat dit muzikale werkje toevallig van compact disc afkomstig zijn. Jammer wie daar, James Ingram samen met Michael McDonald. Zo had het begin van een lekker uurtje voltooid en verleden tijd. Terug naar de nostalgie, hoe het eens was. Ja, hoe de wereld eens leefde. Waar

En voor ons in de middelverras, ja, Spooky en zo met You Talk To Much. Waarvan de... Spoel. Spooky. Spooky. Ja, nee, goed. Spooky een beetje nep het was. Hè. Dat was een heel mager mannetje van met een hele zware stem. Dat het toevallig de stem van Big John Russell zijn geweest in de periode. En You Talk To Much. Ja, leuk om terug te horen. Natuurlijk. Daar zijn we voor. Niet waar? Mooie uitvinding, hè? Radio. Geweldig, zeg. En Chick, I Want Your Love, was van de partij. Op het ere podium op dit ogenblik is hier Desireless.

0: Mentrop. Ik ken dat beter als Desireless. Stond in veel Europese en Aziatische hitparades op nummer 1 met dit mooie vocale nummer. Ja, voyage.
1: Een fijne voor achter de keuken gordijn.
0: Het zijn van die kerels, het zijn bikkels. Dag en nacht, school en zomers, lekker naar Spanje. Zijn dat die jongens van de bouw met die koppelbazen?
2: Dit is de middle of the road show.

Cloud. Give me hope you wanna. Hoor je van Eddie Grant uit de gouden jaren 80 ook. Een mooie jaren 70. Veel jaren 70's werk. En zo af en toe een Eddie. Hé, nou, komen we nog bij de 60 jaar terecht toevallig. Kijk even een producer aan. Ook nog. Och, leuk. Hier is Denise Williams. In the Middle of the Road Show. Voor jou.

Vanaf een 45 toerenplaatje. Denise Williams, terug in de show met It's Your Conscience. En de Tavares-brothers, ja, waarschijnlijk hebben ze een strippenkaart op deze show. Zo.

ze toen en zo klinken ze nog steeds. Mother and Child Reunion 1972. In de middel van de roadshow. Ja, door de jaren heen gaat het best wel lekker zo, hoor. De catacomben, ze staan ver open, lieve luisteraars. Jawel, dit is de middel van de roadshow. Wereldwijd via een dikke vette paal van Zenmast. Maar ook via natuurlijk het internet. En op Facebook. Wees welkom. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: lieve vrienden, muziek van gisteren voor de Leuten en voor de Heuten.
1: Leuten van de Heuten.
0: Ah, welkom. Ja, tuurlijk. Leuk zo'n regio plaatje ook in dit geval, Leon. Vind je het lekker? Marianne Rozenberg hoorde je met Ich bin wie du. Nog meer van dat lekkers uit de gouden jaren 70.

gelukkig hoor. Sommigen zeggen wel niet, maar... Nou, het is wel makkelijk als je dit. Een beetje klein geld achter je hand. Mensen toch, in 1976, als je die plaats van terug hoort, denk je, het leek gisteren. Het leek gisteren. Nee, dat is een tijd terug, hè, 76. Abba was dat in de Middle of the Road Show. Dat is ook leuk. Tuurlijk. Andrea True Connection.

More en Brea. En daar gaat True Connection. Ja, daar komt die, hè? Die olifant. Die olifant met die hele lange snuit. Blas in één keer in de middel of de roadshow van vandaag. Het complete verhaaltje.

uit 1991. I adore mi amor. Het rijmt toch ook, hè? Je hoorde de formatie Color Me Bad, Amerikaanse groep uit Oklahoma City. Vrienden, welkom. Vandaag donderdag, 17 september. Weer of geen weer met de huishoudtip. Kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben natuurlijk muziek en het weerbericht, hè? Dat is ook important. Wat kan ik je aanbieden wat die muziek betreft? Terwijl ik heb... We gaan even kijken, hoor. Ik heb Mutt, ik heb Eric Clapton, ik heb Kim Carnes, Bert Kael, ik heb Dolly Parton, Diana Ross en vele anderen. En als je al die namen hoort, dan blijf je natuurlijk een uurtje hangen, hè? Ja. Het enige dat we nog niet hebben voor jullie, dat is de koffie. Ja. Maar ik ruik het aroma al, want Angèle, onze koffiedame, is hier. Tweede plaat, Blondie, titel Maria.

Deze had ik nog gevonden op de zolder van mijn opa. Ik zeg, die moet ik toch wel draaien, zeker in weer of geen weer. Met Tiger Feet. We gaan 20 jaar terug in de tijd. Het was 17 september 2006. En op die dag neemt motocrosser Stefan Everts, Belgisch motocrosser, afscheid met zijn 101ste Grand Prix zege. In zijn carrière behaalde Evers 10 wereldtitels.

Dat was Kim Carnes met Bette Davis Eyes. Een op de 6 huizen in België staat langer dan een half jaar te koop. Bij 1 op de 20 duurt het meer dan een jaar voor het verkocht raakt. Locatie en prijs zijn de grootste obstakels die een verkoop in de weg staan.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Als je een appel in stukjes snijdt, mevrouw, en je laat die een uurtje liggen, wel, dan zijn die stukjes helemaal bruin geworden. Dus dat is helemaal verkleurd. Je kan dat oplossen. Houd je stukjes appel eerst onder de kraan met koud water. Leg ze nu op een schaaltje en je zal merken dat jouw stukjes appel mooi wit blijven. Zelfs na vele uren. Je moet het eens uitproberen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar Thuis. VRT om 8:20 vanavond. Rosa verstoort een belangrijk gesprek van Andreas en trekt haar conclusies. Tom heeft een familiemoment georganiseerd in de Withoeve en dat brengt de nodige discussies met zich mee. Femke krijgt meer hooi op haar vork. Op het werk gaat Dieter met alle spannende zaken lopen en dat zint Tilly niet. En dan VTM 8:05 vanavond, familie. De familie Koppers vertrekt naar Disneyland, waar Ilja op zoek gaat naar zijn crush. De deadline-stress weegt ondertussen zwaar op Jelle. Het komt dan ook tot een heftige discussie met Rudy.
0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?

weerbericht, hè. Het staat op ons te wachten. Vandaag donderdag 18 graden. De zon is er, maar er zijn ook wolken. Morgen vrijdag 19 graden. Zo'n beetje datzelfde weerbeeld af en toe. Wat zon, wat wolken. En dan zaterdag, ja, dan is het om zeep. Ja, de zon is weg. Zaterdag veel wolken en regen bij 20 graden. Zondag 19, die zon is nog altijd weg, regen en wolken. En dan maandag 20 graden, zonnige dag. Dat houdt door tot woensdag. Zowel maandag, dinsdag als woensdag, mooie temperatuur en zon. Vakantiejoorden, Tenerife 27 graden, Las Palmas 26, in Malaga 25, Antalya 29 en in Benidorm 24 graden. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Sympathiek van jullie, je weet het, we doen altijd ons best voor een mooi programma af te leveren. Hè? Ja. We leven en welzijn, tot morgen!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de lunch.

Zo ja, inderdaad, het is weer zover. Goedemiddag. De lunchbreak is er weer hier op je fantastische radiostation. En we begonnen met Kelly Clarkson natuurlijk. En dit al met haar, Since You Been Gone. Ja, sinds je weg bent. Kom maar snel terug, zou ik zeggen. Ja. Want ergens anders is het niet zo goed. Hier is het altijd het best natuurlijk. Kelly Clarkson, hele bijzondere goedemiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is donderdag vandaag. We kijken al een klein beetje uit naar het weekend natuurlijk. En dat met lekkere muziek vandaag. Weer al opnieuw natuurlijk. Hier is Melanie. En natuurlijk bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hè, want de koffie en de koekjes, dank.

0: En dat was niet alleen natuurlijk om deze prachtige plaat op te nemen natuurlijk. Ik heb het al over Melanie en de Edwin Hawken Singles.
1: Ja.
0: Van een hele tijd geleden natuurlijk, uit 1972 alweer. Misschien waren er veel van onze luisteraars toen al nog niet geboren. Ja, en toen al nog niet geboren. Ik weet ook niet hoe dat die anders moet vertalen natuurlijk, ja. Donderdagmiddag, van harte welkom. Wat zit er in jouw broodhoos? Je mag het ons altijd laten weten. En laat de baas maar eens eventjes in zijn potje sudderen voor een uurtje, ja, hier op de radio. En we gaan lekkere muziek weer draaien voor jou natuurlijk, die lekker verteerbaar is. Hier is Hot Legs en de Neanderthaler.

Inderdaad, we hadden de zangeres zonder naam natuurlijk ook. Maar we hadden ook natuurlijk BZN, de band zonder naam. En dit allemaal met een hit uit de jaren 80. De clown. Er moet altijd wel iemand de clown uit hangen natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. In ieder geval, van harte welkom, moest je pas afstemmen op jouw fantastisch radiostation. We zijn er tot 1 uur met de music die jij graag hoort. Hier is Anita Meijer. En why tell me, why tell me why.

Inderdaad, ook straks ook nog onze onvergetelijke hit natuurlijk hier in deel 1 van de lunchbreak. En dat was Anita Meijer en Why Tell Me Why, Tell Me Why. Wel, waarom? Omdat het kan, omdat het mag. En omdat we het graag doen natuurlijk. Dat ook, hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Wham!

gedaan. Een nummer geschreven door haar broer. Want ze wilde het laken helemaal naar hunzelf trekken. En de platenmaatschappij een klein beetje aan de kool laten staan. Kim Wilde en de Kids in America. Onvergetelijke hit natuurlijk hier in de lunchbreak. Hier zijn de Kaiser Chiefs. Zo direct het geetste nieuws van toen. En dat gaat over een videoclip die als het ware echt wordt. Ja.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo eventjes de microfoon in stelling zetten, zeggen ze dan. Inderdaad, wel. Heel bijzonder goede donderdagmiddag. Het lunchbreak, breaking news van toen. En we gaan terug naar het jaar 1985. In 1985 scoorde de AHA een Amerikaans nummer 1 hit, dankzij de innovatieve clip bij het nummer Take On Me. Het verhaal in de clip speelt zich af in een stripverhaal dat tot leven komt. Hier is AHA en dit allemaal met hun grote hit Take On Me.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

laatste showplaatsje reden, zeggen ze altijd nog altijd. Hè? Ja, dat is toch altijd wel het veiligste, denk ik. Onze hit voor deze week in ieder geval, nog tot en met morgen vrijdag natuurlijk. Marshmallow en dit allemaal Take Another Drink. Mag natuurlijk ook frisdrank zijn, hè? Dan kan het geen kwaad. Goed, deze middag van harte welkom. Nog tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. En dat allemaal met verteerbare gids. Tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier zijn de Communards. And you are my world.

0: inderdaad, maar kan hier toch lekker hoog gaan, hè? Die zanger van The Common Arts. Inderdaad, wel zal zijn broek goed aangetrokken hebben, denk ik, al zo'n beetje. Goed, dit gezegd einde. Hele bijzondere goede donderdagmiddag natuurlijk. Morgen is het alweer vrijdag. Morgen kunnen we alweer denken aan het weekend natuurlijk. En ja, ik heb al een beetje een lijstje opgesteld wat ik allemaal in het weekend ga doen. En als ik zie, het zit weer vol natuurlijk, hè? Ja. De Common Arts dus, met grote gids in de jaren 80. En dat was een van hun grootste gids dat ze gehad hebben.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Oh, Kees, je bent er ook nog bij. Ja, natuurlijk wel, er zit nog wat in de broodtrommel, maar niet zo heel veel meer natuurlijk. Ian Dury zit nog in de broodtrommel. Kees zit nog in de broodtrommel. John Hate Jazz zit nog in de broodtrommel. En de Human League, die komen er ook misschien nog aan. We zullen zien hoe ver we geraken. Hier is Kees en Lick It Up.

0: Muziek zoals we zeggen, rock and roll heet het onderste van de kastrol. Was muziek van Kiss natuurlijk, we kennen ze allemaal wel. En dit allemaal met een Lick It Up. Maar dus even naar de klok kijken, wel, dan is het hoog tijd geworden voor...
1: De Spreek LP van de week.
0: Onze LP, onze artiest van de week natuurlijk. En hier is hij, Willy Sommers.

Dan moet je natuurlijk doen als je de tax kwijt bent. La la la la la. Ja, dan. Speciale nummer van Willy Sommers. En een wonder van een vrouw, inderdaad wel. Ja, inderdaad. Even kijken wat we nu klaarstaan hebben. Wel, hier is Man Without Hats.

0: inderdaad, hè. The Man Without Heads. En dit allemaal met hun safety dance. Altijd vele heetschoenen aan doen, zou ik zeggen. Inderdaad wel, en het is steeds geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is John Hyatt en Georgie Ray. Wat mij betreft, graag tot morgen vrijdag. Dus ben ik er weer. Met meer weer en dergelijke meer. Ja, inderdaad wel. Tot dan en bedankt om te luisteren. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Hier op jouw raad.

met deze wonderful van Colin Blunstone uit 1973 zijn we vandaag alweer de Pop Avenue gestart. Colin Blunstone, dat was natuurlijk het voornaamste lid van de Zombies. She's Not Dead en Time of the Season zijn een paar iets uit de jaren 60 van hen. Maar Colin Blunstone zong ook in 1980 nog samen met Dave Stewart What Becomes of the Broken Heart. Straks is het Alex Warren met zijn nieuwste Rescue. En ik heb ook voor u nog mee Cello Green, Bugsfizz en The Floods.

een van de grote artiesten van, laat ons zeggen, de laatste twee jaar toch wel, deze Alex Warren met Rescued. Je kent hem natuurlijk van zijn It's Passenger en zijn recentste Fever Dream, dat toch wel wekenlang nummer 1 stond. We gaan naar Diodato nu, een producer, Braziliaanse producer, die in 84 een hitje had met Fire in the Sky.

De Assembly was dat, met Never Never. Dat was natuurlijk Vince Clarke. Na Yazoo richtte hij deze Assembly op en ze hadden één groot hit, dat is deze Never Never. Hierna richtte Vince Clarke nog Erasure op en die hadden nog veel meer succes natuurlijk. Hier komt Silla Green en Fuck You.

2010 ook weer al deze van Cello Green. Als volgende hebben we Phil Everly klaargezet. Dat was natuurlijk de helft van de Everly Brothers samen met zijn broer Don. Je kent ze wel van de hits van Bye Bye Love en Wake Up Little Susie. Maar dat was al respectievelijk in 7 en 58. In 83 had Phil Everly nog een solo hitje. Deden zij met Louise.

Een nummer geschreven door Gary Camp. Zoals je weet, zoals kenners wel zullen weten, zat hij met zijn broer Martin in Spandau Ballet samen met Tony Henley. Je hoorde Change No. 1, een van hun eerste hitjes. We gaan verder met Soul Sister. MUZIEK

Uit de tijd dat op het Oesje nog gedrukt stond Leijers, Michiels en Soul Sister. Later werd dit gewoon Soul Sister natuurlijk. Aan de beurt B.A. Robinson. Hij schreef platen voor Cliff Richard, zoals Carrie en Wyatt for Sound. Hij was ook dikwijls gastpresentator in het programma Top of the Pops. Hier is hij met Bang Bang.

Zoals gewoonlijk draaien we ook enkele plaatjes uit de hitparade van 2026 natuurlijk. Dat was Britse DJ Jonas Blue met Malev. In 2015 dat maakte hij een deep house versie van Fast Car van Tracy Ullman. Dat herinneren jullie misschien nog. Op naar het Ace of Base nu met Lucky Love.

De meest populaire groep in Zweden, na ABBA en Roxette, is Ace of Base natuurlijk. Met hun Lucky Love was dit uit 1995. Tijd nu voor het Bucksviz. Ze wonnen in 1976 met Making Your Mind Up het Euro Songfestival. Maar ze gingen nog een hele tijd door. Uit 1983 is dit When We Are Young.

Ze maakt een prachtige nummer zoals Hotel California en Take It Easy. De band van onder andere Don Henley, Gwen Frey, Joe Walsh en Wanda Meister. En ook enkele anderen natuurlijk in de loop der jaren. Dat waren de Eagles met Tequila Sunrise. Volgende zijn de Flirts met Passion.

toch wel een heel gevierde zangeres in de jaren 90. Onder andere met deze Rush Rush. En je kent haar zeker ook van Opposites Attracts. Maar Paula Abdul werd nog veel populairder vanaf 2002... toen ze in de jury van American Idol ging zitten. Dat nog wel naast Simon Cowell. Je weet wel, de man die altijd heel bot is in zijn beoordelingen. Het kwam de tikkens tot felle discussies. Zo, voor mij is het weer al tijd om hier te vertrekken. Ik laat je over aan de andere collega's. Ik ga uit met Eddie Brickell en de New Bohemians. What I Am. Tot volgende keer.

Michael McDonald. Even die prachtige nummers van. Uit 1986. Sweet Freedom. Zoete vrijheid bij Dekker Radio. Ik heb er weer zin in vandaag hoor. Echt waar? Jawel. Ja, je denkt hij heeft misschien wel eens af en toe geen zin erin. Dat is helemaal niet waar. Hey, komt niet voor. En wat dacht je hiervan? Daar word je toch wel weer blij van. Van een fantastische dame. Ze heet Barbara Streisand. Ja. Yeah. Never give up. Bij Dekker Radio ben je.

Teunissen, wat een raar nummer is dit, hè? 55.000 ijzeren pijpleidingen. Nou. Dat mag toch af en toe wel eens, hè? Ja. Zullen we maar eens naar echte muziek gaan? Albert Hammond. It never rains in Southern California. Nou,

0: Albert Hammond hoorde je en het Never Rains in Southern California. Nou, ik kom er niet zo vaak, dus ik heb geen ervaring wat dat betreft.
1: Music Radio. Dekker Radio met Menno Dekker.

2015 staat erbij, klopt precies. Toen was dit een hitje voor Anouk met haar Dominique. En het was echt een vriendje op dat ogenblik. Ja. Zouden ze nog bij elkaar zijn? Dat vraag ik me daar altijd af. Ik ben ook niet nieuwsgierig, maar ik wil het wel graag allemaal weten.

0: Ik weet het niet hoor. Misschien is het wel zo. We zijn er al die jaren bij elkaar. Ken je dit gezelschap? Dit is leuk hoor. Gaan even naar de jaren 70. Moet je horen. Met hond in de studio. Goh, als je goed oplet hoor je hem blaffen. Ashton, Gardner en Dyke heet dit stel. En ze hadden deze hit in de jaren 70. Can you get it?
1: Can you get it?
0: Goed opletten. Hij gaat zo wel blaffen. Bello.

Nou, je hebt hem toch gehoord blaf, hè? Dat denk ik ook. Ashton Gardner en Dyken. Can you get it? Dat is lekker dan. Ja, ik bedoel niks. Zo heet deze groep. Een gevoel van onmacht. Prachtig nummer van een paar maanden terug.

0: Weet je wie dat waren? De Cats. Ja, je hoort het goed. En Lies. Ik moet gaan schakelen met Studio 2. Komt-ie hoor.
1: Dadelijk onder andere deze drie in deze.

Santa en de Bell Rolls. 1968. Dat is lang geleden. En die speelde de captain of your ship. Nou ja, maakt niet uit hoor. Wat zij willen. Dadelijk Roxanne Hazes met De Wereld Draait Door. Maar eerst One Direction. I might never be the one you take home to mother.

Nou, dit nummer is alweer van eergisteren. Maar de moeite waard, hè? Laura Pausini en Ragazze Che uit 1994. Jazeker, en ik ga een heleboel herrie maken. Let op! Yeah! Hier had ik nou zin in. Rufus en Chaka Khan. Horen ze? Once you get started. Ik ben al een hele tijd geleden begonnen met dit uur. Dekker Radio. Kom jongens!

Tjonge jongen, wat een geschreeuw, hè? Ja. Nader inzien. Rufus en Chaka Khan, Once You Get Started. Oké. Okay. Moet je vroeger opstaan, denk ik. Oh ja, oké. Okay. Alexander Curley heb ik ook nog voor je. Oh, oh. Ik vond dit altijd een prachtig lied. Leuke tekst. 1981 hit voor Alexander Curley.

0: Ik heb deze heel lang niet gedraaid. Dat is wel heel leuk, hè? Alexander Curly noemde die zich. En hij had ook nog Guus, kom naar huis. En weet je hoe die eigenlijk echt heet? Alexander Curly. Zal ik je het vertellen? Jawel, kan ik wel zeggen. Hij is overigens niet meer onder ons. Op 4 juni 2012 overleden. Helaas. Harm Douwe Bremer. Ik heb het nooit geweten. Nee, echt niet. Nou ja. Ik heb hem toch maar weer eens even gedraaid, toch?
1: Ja.
0: Hey! Als je de kraan opendraait, komt er water uit. CCS had het erover, heel lang geleden. Pep Turns on the Water, bij Bekker Radio.

0: Wat een emotie, hè, zit er in dit nummer.
1: Ja.
0: Ik schiet helemaal vol. Chai Coltrane, You Were My Friend. Ja, dat is helaas verleden tijd geworden. Ik moet even een beetje opschieten, want ik heb Zion Marley al de hele tijd staan wachten. Die keek een beetje boos naar me. In the Sky wilde hij graag tegen horen brengen.

0: is toch echt zo'n pareltje uit de jaren 80. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Wij in elk geval wel. Het was Ultrafox met Vienna.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

De zangeres van deze formatie heeft al heel wat meegemaakt in het dagelijkse leven. Maar hoe dan ook, ze heeft altijd alles optimistisch bekeken. En kijk eens welke hit Rock Z met The Look. Zometeen Goud van Oud van Youth Corporation.

0: Net als goud in het oor. En dat is de reden waarom dan we het hout van oud noemen. 1973, dat was het grote succesverhaal van News Corporation en Rock the Boat.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: horen, niet enkel en alleen in de discotheken, maar ook in de hitparades. Dat was de nieuwe van Robin Schulz en Take It Slow.
1: Jacques van Bellingham.
2: I want you to want me.

als de zon er vandaag niet bij is, dan krijg je enkel en alleen zomershit uit het Eurovisie Songfestival. Schoon voorbeeld, Katharina and the Waves met Walking on the Sunshine. En nu dansen op de geluiden van Baby.

Staat voor het ogenblik ook nog in de hitparades in België en Nederland. Deze Connie Brooks en Jullie Vuur. En nu zullen we het vuur aan de schenen leggen van deze dame, Alice Moyet.

De Queen of Disco, dat was haar bijnaam in de jaren 70. Miss Donna Summer uiteraard met Love is Unkind. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Tja, Donna Summer is haar carrière ooit begonnen als musicalster in Duitsland. Heeft haar Giorgio Moroder leren kennen. En toen kwam het de ene hit na de andere. Hier bij Showtime ook de ene leuke plaat na de andere. Strakjes heb ik wat te vertellen rond een nummer van twee Franstalige producers. En die hebben zich gebaseerd op Amerikaanse films voor een hit. Dat is voor strakjes eerst een bizar nieuwsbericht uit eigen land. Want een jongeman heeft positief getest en wijst naar Haribo-snoepjes. Met dat gehalte heeft de rechter gezegd, dat kan niet, u moet toch iets gevoeld hebben. Nee, ik dacht inderdaad, zijn er niet zo een keer Haribo-snoepjes met cannabis in omloop geweest? Die jongeman had zelf geen logische verklaring verder voor zijn verhaal op die speekseltest en die positieve controle. De jongeman ging dus te raden bij de media, want ja, met drugs, daar heeft hij zelf naar eigen zeggen niks mee te maken. Nu, het parket was niet echt overtuigd van zijn uitleg en hij moest er natuurlijk alweer een boete betalen. Oh ja, er is alweer een special guest vandaag in de show. Mag ik straks jullie speciale aandacht vragen voor niemand minder dan Lisa Stansfield. Twee keer heb ik een babbeltje met haar, had ik een babbeltje met haar. Dat kan je straks nog eens terugbeluisteren hier in Showtime. Eerst Simply Red, dit is The Right Thing. In the

Manchester Soul van de Royer uit Manchester, Mick Hucknall en Simply Red met Do The Right Thing. Ja, Do The Right Thing. Ruben van Gucht, die duikt tegenwoordig op in elk televisieprogramma zo'n beetje. Gelukkig nog niet bij ons op de radio, tenzij hij een plaats zou gemaakt hebben met die man, weet je maar nooit. Even op de playlist kijken. Lisa Stansfield, The Eagle, strakjes, Pommelien. Nee, het zit goed. En dit is The Riddle, maar wel van Gigi D'Agostino.

De vette 90s beats hier van Gigi D'Agostino. Timmer komt uit de jaren 80 oorspronkelijk van Nick Kershaw. Dat was The Riddle. En je hoort het al, we hadden het over 90s beats. Zou er ook zoiets bestaan als Millie's beats? Ah wel ja, dat bestaat zeer zeker. En ook alweer een nummer uit de jaren 80 van Rockwell. Somebody's Watching Me. Hier in de Nili's uitvoering van Beat Freaks. Het is een danspraatje geworden en klinkt ook op radio.

0: Bijna niks veranderd aan het nummer, behalve de beats dan nog vetter dan ze al waren. Beat Freaks, hun versie, en Somebody's Watching Me. Ja, over special guests gesproken, Pomulien, die kan er ook wat van. Dan staat ze daar plotseling op Pukkelpop samen met Mo. En weet je wat er nu gebeurt? Nu staat ze plotseling hier bij mij, in Showtime. Hier is Pomulien en Mo.
1: Ik zeg...

0: kent misschien wel de disco-uitvoering van The Spinners uit 1980, maar dit was de originele Working My Way Back to You, Babe van Frankie Valli en de Four Seasons, zo typerend met dat stemgeluid. Zeg vrienden, ooit gehoord van kachelbenen? Kachelbenen. Ja, het klinkt als een kwaal uit grootmoeders tijd en dat was het oorspronkelijk ook.
1: Domme pietjes, zeg!
0: Ja, maak het maar mee, zou ik zeggen. De aandoening is trouwens weer springlevend, want wie te lang met zijn laptop op de schoot zit, loopt hetzelfde risico als wie vroeger te lang bij de kachel zat. Artsen van de University Hospitals of Leicester in Groot-Brittannië behandelden namelijk een tiener die thuisonderwijs kreeg en wel tot 8 uur per dag een laptop op zijn buik of zijn schoot had liggen. Om na de lessen dan ook nog eens wat te beginnen gamen. Je kent dat met die tieners. Gevolg was het Toasted Skin Syndrome of Verbrande Huid Syndroom. Of zeg maar, kachelbeen.

0: Hitmakers van Hotel California, uiteraard de Eagles met One of These Nights. Strakjes onze special guest in de show, dat is niemand minder dan Lisa Stansfield.
1: Helaas een minuut voor Brussel.
0: Oeh, maar die is er blijkbaar nog niet helemaal klaar voor, dus dat is voor strakjes. Is het goed als we intussen tijd wat lawaai maken op de radio? Echte punk, als het ware, maar beluisterbare punk hoor.

0: Ludo, Mariman en de Kids was dat, opvolger van There Will Be No Next Time. Je hoorde het nummer Dancing. Oeh, moeten we even van bekomen. Daarom ons babbeltje met Lisa Stansfield, dan maar de zangeres. Begin van hits als People Hold On, waarmee ze begonnen is bij de band Cold Cut and The Real Thing. Dat ga ik straks laten horen. Maar eerst toch even vertellen dat Lisa Stansfield ooit heeft geacteerd. Ze heeft ook meegespeeld in een film genaamd Swing.
1: And then I made a movie called Swing. And that took a long time because I was in right from the beginning to right to the very end of the film process. So it was...

gezegd. En is dat voor haar de real thing? Lisa Stansfield, het is de laatste tijd wat stil rond haar. Maar ze scoorde jaren geleden met onder andere de real thing. Strakjes nog meer Lisa Stansfield hier in Showtime. Met haar zwevende jazzy funk soul muziek. En dit is R&B in Showtime van...

Ja, het was zo'n jaar of 20 geleden de muziekstijl op de radio. Samen met Destiny's Child, Beyoncé en vele andere R&B-artiesten. Blue Cantrell en Hit 'Em Up Style. Zeg, heb je de nieuwe van Felix de Laat al gehoord? Nu zeg je Felix de Laat. Ja, natuurlijk, dat is de grote man achter Lost Frequencies.

Een van de warmste stemmen die Vlaanderen ooit gekend heeft. Louis Neefs, zaliger met Jennifer Jennings. Ik heb een, ja, zeg maar iets wat bizar, maar ook spannend bericht voor jullie. Het gaat over een muziekje uit de jaren 70. Namelijk OK Chicago van Resonance, of Resonance moet ik zeggen, want het gaat om een nummer van een Franse producer. Zijn naam is Pierre Bachelet, als je dat wat zegt. Pierre Bachelet was een Fransman bekend van tv-series en films. Onder de bekende films waarvoor hij de muziek maakte bevinden zich drie delen van Emmanuel en ook Histoire d'eau. Maar Bachelet was ook muzikaal actief. Zo scoorde hij onder meer als The Peppers met Pepperbox. En dat liedje was jarenlang de tune van Sportweekend op de Vlaamse televisie, de BRT, zeg maar. Met OK Chicago scoorde Bachelet. Samen met Matt Camisson en Pierre-Alain Gattin, bediende trouwens ook bij de Peppers, zat hij achter het discoproject Voyage. Als Resonance, of Resonance, 1974 scoorde hij in 1974 een grote zomerrit in de Lage Landen. Mag ik jullie wel een beetje waarschuwen voor geweerschoten die voorkomen in het nummer? Het is een rare plaat. Ik denk dat het tegenwoordig niet meer in hitparades zou kunnen geraken. Maar dit is de plaat waarvan ik spreek. OK Chicago.

voor wie de jaren 70 niet meegemaakt heeft. Gek zou je kunnen stellen, maar dit was een zomerhit in 1974. Toen in de top 10 van de hitlijsten in Vlaanderen en Nederland. Oké, Chicago van de Fransman Pierre Bachelet onder de naam Resonance. Het is maar dat je het weet. Strakjes deel 2 van mijn gesprekje met Lisa Stansfield. Eerst naar de 80's.

0: Ja, ja, Alicia Stansfield met All Around the World. Dit was Showtime voor vandaag.
1: Zeg, mannetje, uwe verloren vertrekken, hè?
2: Huh?
1: Allee, hop, op uw vallen.
0: Ik ben er weg mee. Tot de volgende.

geweest.

0: via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Geavond.

0: opener. Vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie dateerde uit het jaar 1978. Nick Lowe, I love the sound of breaking glass. Hey iedereen, van harte welkom in deze nieuwe Old Gold collectie op de radio. Tijd voor deze van Tavares. Don't take away the music.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

show Waddy Waddy Under the Moon of Love en Racy met Runaround Sue vandaag in All Gold. En net zoals Meteor dat zegt, dat is wat mijn mama zei. Hier is fantastiek. My Mama Told Me, dit jaar 1981.

0: zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
1: We gooien met de gouden hits, pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold Dunners.

0: Mutt met Dynamite vandaag hier in Old Gold op de radio. De volgende, dat heet weer uit een film met Phil Collins. Buster destijds, een van de kaskrakers. Met de Four Tops en Loco in Acapulco.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Hey, nee meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen

Cliff Richard uit het harde verleden van de Gold Collectie. Congratulations. Tijd voor Tom Jones. Hier is Help Yourself.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

maakt iemand bang. En daarom wordt het zo gespeeld dat je met tweeën alles deelt. Die man of vrouw waarvan je houdt en die met jou je leven bouwt, die de eerste plaats heeft in je hart. Die zoals niemand met je praat en die je ook nooit achterlaat, je vreugde deelt en ook je smart. En elk jaar op je huwelijksdag komt de familie met een lach en haalt cadeautjes voor de dag, zegt jullie boffenbaar. En er is koffie, er is koek, u

Voorbij komt tijd, komt raad voor allebei. Want je wordt ouder, je wordt tam, je hart verzoent, je benen stram.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Dit is Radio Groot Aandert.

Zeg, riep noem komele glad, van de nacht worden was zat. Ik heb maar lulig gehad. Het maar de stoorse ver van 100 frank verkocht, waaruit het gold en ik de groeten.

Cornelis zei tevreden, geef ons nog een tournee. Morgen krijg maar geld niet mee, ten spate. Morgen verkopen het malheur. Mijn vrouwen krijgt geen keur, wat geeft de maar verreur. Ik verre vrouwen zijn zo zeef aan Niemendal. Wat is nu Niemendal?

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: It's the Audio Brothers coming back at your ass for the 9-4.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert, het station waar muziek in zit.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Haltert.
2: What's new, pussycat? May we?
3: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?

Spreek me liever van Tina Turner onderkant. Olé, olé. Zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts